is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: keuzes te vinden.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

tussen Kortrijk en Louwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het kie werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet dagelijks diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een karre, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

En al tien bij ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met paard en karre en heel zijn menage. O Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voort ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beest nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je neus van een paardenstront.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De Muisnepstraat had er niet van dood. Nee, zijn stank is een ander zijn brood. O, Blanche, Blanche, Blanche, zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
2: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood veroordeeld werd in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Spice Girls and Two Becomes One. Vandaag 2 oktober laten we terugkeren voor al onze anekdote van de dag naar 2 oktober 1928. Opus Dei werd opgericht. Dat was dus een Rooms-Katholieke prelatuur.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Set fire to the rain met Adele. Vandaag gaan we je meenemen naar Wenduinen, want zij zoeken nog altijd zwembadredders. Heb ik nieuws uit de Pannen en Middelkerken en gaan we zelfs al een kijkje nemen in Nieuwpoort naar de Halloweennacht. En uiteraard een kijkje wat we vandaag en in het weekend nog allemaal op het programma staan. Welkom bij Belinda FM, de Vroege Vogels, met Mike tot 8 uur.

When You're in Love with a Beautiful Woman met Dr. Hook. Het Garnaal Krokettenfestival dat blijft eigenlijk wel maar groeien, hè. Want voor de zesde editie zakken op zaterdag 10 en zondag 11 en maandag 12 oktober maar liefst 7500 bezoekers af naar de Wellington Hippodroom in Oostende. En dit dan om de beste garnaalkroket van de stad te gaan proeven. De tickets waren helaas al in een mum van tijd uitverkocht.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

The Machines and I See the Lies in Your Eyes. Wat ik nog klaar lig hebben, Leopold 3 komt eraan, de Dash Band en deze van Sienna.

Voor het originele gaan we naar OMD met Made of Orleans. Het was dus een coverversie van Leopold III en Volle Maan. De gemeentelijke adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid in Middelkerken die viert dus dit jaar zijn 10-jarig bestaan. En dit op zaterdag 10 oktober, dan pakt de raad in het centrum De Branding uit met een feestelijk programma met een panelgesprek en optredens van onder andere Herbert Verhagen en Sam Goris.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
3: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ook het fysieke contact aanwezig te houden.
1: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Ster Habib Sadeh.
4: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
1: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Mike.

Welkom in deel 2 van onze Vroege Vogels-programma hier bij Melinda FM tot de wijzers van 8 uur. Billy Joel, de inkomer met Uptown Girl. Straks Bazaar, Phil Collins. En uit de jaren 70 uiteraard nog eentje van Suzy Quatro. Maar eerst deze nog van Barry.

Phil Collins, we trekken naar Wenduine, want het Willingenbad in Wenduine die heropent officieel morgen om 10:30 na een grondige renovatie. De technische installaties van het zwembad die werden vernieuwd en het gebouw werd energiezuiniger gemaakt. De luchtgroepen en de verwarmingsketels zijn vervangen en er kwamen warmtepompen, een zonneboiler en zonnepanelen. Wie snel nog baantjes wil trekken, die kan dat eigenlijk al wel vanaf vandaag doen. Maar de officiële opening is morgen om 10:30 uur.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

En over het Willingenbad heb ik ook nog verder nieuws, want daar zoekt men eigenlijk flexi-zwembadredders. Kandidaten kunnen zich nog tot en met 8 oktober gaan melden. De zwembadredders die waken over de veiligheid van de bezoekers en helpen mee aan een vlotte werking van het zwembad zelf. Voor de functie is wel een diploma van hoger redder nodig. De gemeente zoekt dus mensen die beschikbaar zijn op de woensdag namiddag en of in het weekend. Meer informatie staat er dus op de website van de gemeente en solliciteren kan je nog doen tot en met 8 oktober.

Nova Star, and Never Back Down. Middelkerk en Westende die krijgen tijdens de eindejaarsperiode terug een winterprogramma. En dit onder de naam Magisch Middelkerken. De activiteiten die lopen van vrijdag 27 november tot en met zondag 3 januari. En dit op verschillende plekken in de kustgemeente. Bij de Silt op het Eperneplein in Middelkerken komt er een overdekte ijspiste. Dit onder de naam Silt on Ice. De bezoekers kunnen daar ook terecht in de Chez Babette hut. En dit dan voor een hapje of een drankje. En straks kijken we wat er te doen nog staat in het Noordmanpark. MUZIEK

dan gaan we dus verder in het Noordmanpark aan de Kleine Kerkweg. Is dan vanaf vrijdag 11 december dagelijks een gratis fonteinshow met licht en muziek. Ook het Huis van de Kerstman die opent die dag in het infopunt toerisme aan de Jozef Kasselaan, waar de kerstman al aanwezig zal zijn en kerstcadeaus kunnen worden ingepakt. Programma sluit af met vuurwerk aan zee. In Middelkerken is dat op 31 december op de zeedijk ter hoogte van de Silt. En in Westende volgt dan vrijdag 1 januari om 18 uur vuurwerk op de zeedijk ter hoogte van het Rauschestenbergplein.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Met Junior en Mama used to say, de gemeente De Pannen die voert rond Allerheiligen een regeling in en dit dan voor de begraafplaats. De bezoekers mogen vanaf maandag 19 oktober tot en met vrijdag 30 oktober om 16 uur met de wagen de begraafplaats oprijden en bloemen of schoonmaakmateriaal laden en lossen. Graftekens plaatsen of werken uitvoeren aan grafmonumenten kan nog tot en met vrijdag 23 oktober. En op de begraafplaats zelf mag geen beplanting worden ingegraven. Planten kunnen in gratis zwarte potjes worden gezet die op de centrale plaatsen op de begraafplaats staan.

I knew it, I knew you, met Taylor Swift. Zit erop voor deze week, onze vroege volgers. Maak er toch nog een heel fijn weekend van. En ik hoor je terug maandag aanstaande om 6 uur. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
2: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
1: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
3: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
1: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynhaven.
4: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar als wat, we moeten daarin groeien.
1: De volgende wedstrijd is tegen Servet in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Elton John en I'm Still Standing. Het was een nummer van hem uit 1983. Trouwens, de biografische film The Rocketman over Elton John is morgen zaterdag om 22:30 te zien op VTM3. Goedemorgen en welkom bij deze laatste aflevering van de Muziekdoos op vrijdag.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vandaag, vrijdag, is er straks van 10 tot 18 uur vanavond braderie aan zee in Middelkerke. Tijdens deze braderie transformeert het centrum van Oostende in één grote openluchtwinkel. Lokale handelaars vieren feesten, maken plaats voor de collecties van het nieuwe seizoen door hun overstok met mooie kortingen te verkopen.

Het weerbericht in het kort. Vandaag zijn er opklaringen vanuit het westen en blijft het daar droog. In het oosten van het land blijft er kans op neerslag en de temperaturen die zitten tussen de 14 en de 20 graden.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

Willy Sommers als een leeuw in een kooi. Het is bij lange nog geen Sinterklaas, daarvoor is het nog een beetje te vroeg. Maar ze kloppen toch al op de deur.

0: indeed you come from Kattenaar.
1: Right next in Kattenaar Joe. En ben je benieuwd naar wat er allemaal speelt in de regio of wat er gebeurd is? Wel, straks is er regionaal nieuws.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Aan het station van Brugge heeft de politie opnieuw 5 jongeren opgepakt. Al enkele dagen is er onrust door jongeren die er na schooltijd samenkomen om een ruzie uit te vechten. De politie die blijft nog de hele week met extra agenten aanwezig. De Vlaamse regering schrapt de jaarlijkse bijdrage aan 3 bibliotheken. Het gaat om 1 miljoen euro voor de werking van de boekentoren van de UGent, de Conscience Bibliotheek in Antwerpen en bij ons op de Openbare Bibliotheek in Brugge. Festival Dranouter opent in de maand november en december voor het eerst een winterpark op het nieuwe festivalterrein. Het Noeter Winterpark zal 2 weekends open zijn met onder meer een overdekte rolschaatsbaan, retro kermisattracties en een pop-up raclette restaurant. Het assisenproces tegen de 48-jarige Chris van Haverbeke uit Waardamme nadert zijn ontknoping. De aardappelboer die bracht in 2022 zijn 2 dochtertjes om het leven en staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. De assisenjury heeft hem over de hele lijn schuldig bevonden. De verantwoordelijken van het Bakkerijmuseum in Veurne, het Ypermuseum in Yper en het Passchendaele Museum in Zonnebeke die reageren furieus op de besparingen van de Vlaamse overheid. Volgens schepen Emily Talpe van Team Yper gaat het om een echte amputatie van hun werkingsmiddelen. In Blankenbergen worden maatregelen genomen om de gevel van het casino te bewaren en voorbijgangers te beschermen. Vorige week vielen er tegels naar beneden. Dat gebeurde de voorbije jaren ook al vaker. En vanaf vandaag komen er ook netten, houten panelen en een beschermluifel.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het rustig, er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen zaterdag begint lokaal dan met mist, maar daarna wordt het meestal zonnig. Zaterdag is het zo'n 17 tot 21 graden. En overmorgen zondag krijgen we eerst op veel plaatsen lage wolken, nevel en mist. En daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima van 17 tot 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Olivia Newton-John, die met dit nummer Physical de nummer 1 haalde in de Amerikaanse hitlijsten in 1981. Haar doorbraak kwam er in 1978 aan de zijde van John Travolta in Grease natuurlijk. Olivia Newton-John overleed op 8 augustus 2022. Goedemorgen.

Barkuil en Onderweg. En wij gaan even heel ver terug in de tijd, naar de jaren 70. Hier zijn de Carpenters met Close to You.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Sam.
1: Britney Spears, Oops, I Did It Again. En we hebben een verzoekplaat binnengekregen vanwege Chris Nina Stevens. En ze hadden heel graag de nummer gehoord van de Scabs Crime Wave, maar dat heb ik niet onmiddellijk gevonden. Dus Chris Nina Stevens, ik heb voor jullie gekozen ook de Scabs met Hard Times.

Loistel, en denk eraan, alleen door het verleden een plaats te geven, kunnen we ruimte maken voor de toekomst.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

Een van die discoformaties uit de jaren 80, Rolls Royce en Best Love. De muziekdoos gaat dicht voor deze week en we openen ze pas weer maandagmorgen na nieuws van 8 uur. Ik wens je nog een aangenaam weekend. Tot maandag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: Een discoplaatje uit 1981 die je zeker en vast ook wel eens terugvinden vanavond in de Dance Classics. Carol Gianni was dat.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: En daar is het dan, de laatste werkdag van de week. Oktober is nog maar net begonnen en we hebben meteen al iets om naar uit te kijken. Het weekend staat voor de deur. Nog even die laatste mails, telefoontjes en taken afwerken. En daarna mag de werkmodus stilaan aan. En vrijdag, ja, die heeft toch iets bijzonders, hè? Op maandag kijk je naar de klok en denk je, hoe raak ik ooit tot vrijdag? En op vrijdagmorgen denk je, zeg, waarom gaat die klok ineens zo traag?
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: Oude tijden waren het, midden van de jaren 90. 10 om te zien en zo. Good Shape, Belgische groep en Take My Love. Even de activiteitenkalender erbij genomen. Vandaag start in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. Lokale handelaars die trekken naar buiten met koopjes en kortingen op hun collectie. De Braderie is meteen een mooie gelegenheid om het nieuwe herfstseizoen in te zetten. De winkelstraten worden omgetoverd tot één grote openluchtwinkel. Activiteit loopt ook tijdens het weekend verder en brengt extra sfeer naar het centrum. En vanavond nemen taalliefhebbers het tegen elkaar op tijdens schrijfwijzen. Het grote dicté wordt in meer dan 70 bibliotheken in Vlaanderen georganiseerd. Je hoeft zeker geen spellingskrak te zijn. Taalplezier en creativiteit staan centraal. Deelnemers krijgen onder meer invulteksten en multidisciplinaire vragen en een dicteertekst voorgeschoteld. Hier in Oostende vindt dit plaats vanavond in de bibliotheek Chris Lambert en het start allemaal om 8 uur.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Fleetwood Mac. Een grote groep uit de jaren 70. Go Your Own Way. Music at Work. Elke weekdag tussen 10 en 11. Muziek primeert met straks Birte. We hebben Jennifer Lopez. Maar we beginnen met deze van Outkast.

0: De recentste van Beerten was dat. Everybody wants to fly.
1: De koffieplaat.
0: Ik denk op deze dinsdagmorgen dat we toe zijn aan een lekkere tas koffie. Zo in de richting van het weekend smaakt dat altijd wel een tikkeltje beter.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: nog aardig. Thomas Gray en Rumors. En het is vrijdag en dan neuzen we nog eens in mijn privé vinylplatencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 oktober 1973. My Friend the Wind werd een grote hit in Nederland en België. Het stond 2 weken op nummer 1. En Demis Roussos stond bekend om zijn unieke stemgeluid. Het nummer kwam voort uit zijn solo-carrière na Aphrodite's Child. Zijn muziek had vaak een warme en melodieuze stijl. My Friend the Wind werd een van zijn bekendste nummers en scoorde meerdere hits ook in Europa. Zijn populariteit bleef jarenlang groot. Het nummer blijft een herkenbare klassieker. Het is een zachte en tijdloze hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

iets mee. En dat was waarschijnlijk het geval met deze van Rob de Nijs en San Benito. Zit er alweer op deze Music at Work. Hopelijk hebben we u voormiddag richting het weekend wat aangenamer kunnen maken met heel veel muziek. Maar het wordt nog beter. Zometeen tussen 11 en 1 de lunchbreak met Jan Snel. Ik wens je een fijn weekend, een aangenaam weekend. En we horen elkaar terug volgende week, elke weekdag tussen 10.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Menen is een BMW aangetroffen van een man die al een tiental dagen vermist was. De wagen die stond er al sinds vrijdag 25 september. Tijdens het onderzoek werd in de koffer een stoffelijk overschot gevonden. Wie het levenloze lichaam is en waarvan de persoon is overleden, is nog niet bekend. Kunstkring Mercurius organiseert dit weekend de 51ste editie van zijn tentoonstelling in CC de Zwerver in Leffingen. 12 kunstenaars tonen er hun werk, van schilderijen en keramiek tot ijzerwerk en beeldhouwwerken. De expo in Leffingen is gratis te bezoeken, dus nu zaterdag de 3e en zondag 4 oktober, telkens van 10 tot 18 uur. De verantwoordelijken van het Bakkerijmuseum in Veurne, het Ypermuseum in Yper en het Passchendaele Museum in Zonnebeke die reageren furieus op de besparingen van de Vlaamse overheid. Volgens schepen Emily Talpe van Team Yper gaat het om een echte amputatie van hun werkingsmiddelen. De stad Brugge krijgt de komende jaren 30 miljoen euro minder van Vlaanderen. Dat staat in het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Het stadsbestuur bekijkt daarom of de belastingen alsnog omhoog moeten. En Brugge wordt als grote stad relatief zwaar getroffen. In Meessen is burgemeester Sandy Evraar alvast niet van plan om de belastingen te verhogen. Aan het station van Brugge heeft de politie opnieuw 5 jongeren opgepakt. Al enkele dagen is er onrust door jongeren die er na schooltijd samenkomen om een ruzie uit te vechten. De politie die blijft nog de hele week met extra agenten aanwezig. De Vlaamse regering schrapt de jaarlijkse bijdrage aan 3 bibliotheken. Het gaat om 1 miljoen euro voor de werking van de boekentoren van de UGent, de Conscience Bibliotheek in Antwerpen en bij ons op de Openbare Bibliotheek in Brugge.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het rustig, er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen zaterdag begint lokaal dan met mist, maar daarna wordt het meestal zonnig. Zaterdag is het zo'n 17 tot 21 graden. En overmorgen zondag krijgen we eerst op veel plaatsen lage wolken, nevel en mist. En daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima van 17 tot 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Ik denk dat ik iemand heel erg blij heb gemaakt met deze te programmeren. Het betere werk van ABBA, zeg maar, met Head Over Heels. Goedemorgen, welkom erbij. Vrijdag alweer vandaag.

Een vrolijk deuntje van die van Wigfield. We hebben alle reden om vrolijk te zijn. Niet alleen omdat het weekend niet ver meer is, maar ook omdat het heel erg mooie weer is. Straks gaan we eens kijken wat het weekend ons brengt op weergebied. En ook de dagen daarna natuurlijk. We hebben ook een vraag voor AI of AI zoals u zelf wil.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Het ging een tijdje wat minder met Laura Tesoro, maar wij hebben de indruk dat ze weer op de goede weg is. Een nummer van vorig jaar, deze Shining. Mag ik u uitnodigen voor een dansje?

Pink, get the party started. Wij hebben een vraag voor AI, voor artificiële intelligentie. En het heeft vandaag alles te maken met kansberekening, zowel in de goede als in de iets minder goede richting. En nu we weten dat de Nationale Loterij het pornofestival sponsort, ja, in Brussel, kunnen we toch alleen maar de volgende vraag stellen. Hoeveel kans heb je om te winnen met de Lotto of met de Euromillions?

don't. We mogen dan al een klein stukje in de herfst zitten. Wij blijven hier zomerse muziek draaien. En kijk eens aan, het weer volgt ons gewoon. Eros Ramazzotti was dat. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. Hoeveel kans heb je om te winnen met de Lotto / Euro Millions? En dit is het antwoord. Om de jackpot te winnen met de Lotto heb je 1 kans op 8.145.060. Als je al content bent met een klein prijsje, hoe groot is de winstkans om eender welke prijs te winnen? Wel, dat is 1 kans op 9,37. Euro Millions, veel meer te winnen, veel minder kans dus, met andere woorden. 1 kans op 139.838.160. Dat wil zeggen, ja, dat we nog even met die Euro Millions zullen moeten spelen. Als je content bent met een klein prijsje, dan is de winstkans 1 op 12,97. U mag zelf uitmaken of u verder blijft spelen met de Lotto.

0: onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dynamite, ook het weer is vandaag Dynamite. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag. Ziet dat er vrij goed uit. Zonnig met af en toe een onschuldig wolkje. Temperaturen tot 20 graden. Morgen is de iets mindere dag. 19 graden, zwaar bewolkt vanaf zondag. Wordt het weer mooi. Zondag, maandag, dinsdag temperaturen rond 20 graden. Volop zon vanaf volgende week woensdag. Ja, is het terug weer wat minder. Het weer is weer wat minder. Bob Seger en zijn Silver Bullet Band.

Belgisch werk, maar internationaal hooggewaardeerd. Lost Frequencies met The Feeling. Ik heb nog een nummer klaarstaan. Parachute van Something Happens. Als je gaat springen met je parachute, dan denk ik dat je vooral liefst hebt dat er niet te veel gebeurt. Wij gaan er even uit. Ruime plaats voor nieuws en weer. Zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van de lunchbreak. Als je aan tafel zit, wens ik u een smakelijk eten toe.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
2: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
1: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
3: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
1: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
4: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
1: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioen wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinken. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Gisteren draaiden we ook al een nummer van Seal. Wat een stem, wat een kerel. Kiss from a Rose. Vanavond 9:15 spelen onze Rode Duivels hun volgende wedstrijd. Ditmaal tegen Turkije. En de wedstrijd die gaat door in Luik, in het Maurice Dufresne Stadion. Je hoeft niet naar Ginder te rijden. Het is hopeloos uitverkocht. Je kan het natuurlijk wel allemaal volgen op VTM vanavond 9:15.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Een nummer uit 1971, deze van America, a horse with no name. 3 op de 4 frituren serveren 's nachts met paardenvlees. Zo blijkt uit onderzoek van Gaia bij 25 zaken in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Ruim een kwart van de 123 onderzochte snacks bevatten paarden-DNA. Vooral blijkbaar in bitterbal.

Atomic Kitten, Hall Again. Dat straks in het eerste gedeelte van de lunchbreak stelden wij een vraag aan artificiële intelligentie. Wij wilden wel eens weten hoe groot de kans is dat je wint met Lotto of met Euro Millions. Wel, nu willen we wel eens weten hoe groot is de kans dat je in België getroffen wordt door de bliksem.

Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.

Johnny Hates Jazz samen met Jackie Graham en Soul Believer. Wij stelden een vraag aan AI. Onze vraag was: hoe groot is de kans dat je in België getroffen wordt door de bliksem? En dit is het antwoord van AI. De kans dat je in Vlaanderen of België door de bliksem wordt getroffen is heel erg klein. Ongeveer 1 op 1 miljoen tot 1 op 3 miljoen kansen per jaar. Het aantal inslagen in België zijn er gemiddeld zo'n 180.000 per jaar, waarvan er ongeveer 10%, dat is 18.000, effectief inslaan op de grond. Minder dan 10 personen per jaar worden direct of indirect door de bliksem geraakt. De kans dat je de jackpot wint in een kansspel als je wekelijks meedoet, is statistisch veel groter.

Wat was het mooi om te leven midden jaren 80, vooral wat de muziek betrof dan toch. Twee Belgen, Operation Coup de Poing, zo heette dit nummer. Wij zijn aan het eind van ons Latijn en ook aan het eind van deze dubbele aflevering op vrijdag van de Lunchbreak. Ik wens je een ongelooflijke weekend toe. Het wordt zonnig, het wordt mooi. Profiteer ervan. Graag tot maandag. Dan zijn we terug om een uur of 11.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
2: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
1: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven. En moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid? En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
3: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
1: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinken. Onze landgenoten reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorden nogthans bij de favorieten.
4: Hard van begin tot einde in Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten, maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
1: Vanmiddag blijft het zonnig bij maximaal rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Tom Jones. Vanavond staat in meer dan 100 bibliotheken het leukste taalspel ter land. Je hoeft zeker geen spellingsfreak en spellingskrak te zijn om mee te doen, want taalplezier en creativiteit die staan centraal. Langs de woorden zoeken, invulteksten, multiple choice en in de prijzenpot zit er een leuk cadeau voor de top 3. Eeuwige roem voor de winnaar en een plekje in de grote finale. Vanavond om 20 uur in de bibliotheek in Oostende.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Rihanna featuring Calvin Harris and We Found Love. Die garnalenfestival dat blijft maar groeien, want voor de zesde editie op rij zakken op 10 en 11 en 12 oktober maar liefst 7500 bezoekers af naar de Wellington Hippodroom in Oostende. En dit om de beste garnaalkroket van de stad te gaan proeven. Helaas waren de tickets in een mum van tijd uitverkocht.

Bonnie en Gotta Go Home, de gemeentelijke adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid in Middelkerken, die viert dus zijn 10-jarig bestaan. Zaterdag 10 oktober pakt de raad in Centrum De Branding uit met een feestelijk programma met een panelgesprek en optredens van Herbert en Sam Goris. Bijzonder is dat het gehele programma, inclusief de liedjes, integraal worden vertaald door doventolken.

met de Backstreet Boys en de gemeente Wenduinen. Die zoekt eigenlijk flexie-zwembadredders en dit voor het Willingenbad. De kandidaten kunnen zich tot en met 8 oktober gaan aanmelden. De zwembadredders die waken over de veiligheid van de bezoekers en helpen mee aan een vlotte werking van het zwembad zelf. Voor die functie is wel een diploma hoger redder nodig. De gemeente zoekt mensen die beschikbaar zijn op woensdag namiddag en of in het weekend. Meer informatie staat op de website van de gemeente en solliciteren kan je nog doen tot en met 8 oktober.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Die Die met Shakira. Nu we het toch hebben over het Willingenbad in Wenduinen. Wel, morgen is het de officiële heropening om 10:30 na een grondige renovatie. Wat is er nog allemaal gebeurd? De technische installaties van het zwembad werden vernieuwd en het gebouw werd ook nog energiezuiniger gemaakt. De luchtgroepen en verwarmingsketels die zijn vervangen en er kwamen warmwaterpompen en ook nog een zonneboiler en zonnepanelen.

Olivia en Paul en elektriciteit. Vandaag ga ik je eruit laten met Ray Parker Jr. A Woman Needs Love. Straks krijg je het tweede gedeelte van de muzikale matinee. Wat mij betreft maak er een heel fijn weekend van. En graag tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De stad Brugge krijgt de komende jaren 30 miljoen euro minder van Vlaanderen. Dat staat in het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Het stadsbestuur bekijkt daarom of de belastingen alsnog omhoog moeten. En Brugge wordt als grote stad relatief zwaar getroffen. In Meessen is burgemeester Sandy Evraar alvast niet van plan om de belastingen te verhogen. De verantwoordelijken van het Bakkerijmuseum in Veurne, het Ypermuseum in Yper en het Passchendaele Museum in Zonnebeke, die reageren furieus op de besparingen van de Vlaamse overheid. Volgens schepen Emily Talpe van Team Yper gaat het om een echte amputatie van hun werkingsmiddelen. Festival Dranouter opent in de maand november en december voor het eerst een winterpark op het nieuwe festivalterrein. Het Noeter Winterpark zal 2 weekends open zijn met onder meer een overdekte rolschaatsbaan, retro kermisattracties en een pop-up raclette restaurant. In Menen is een BMW aangetroffen van een man die al een tiental dagen vermist was. De wagen die stond er al sinds vrijdag 25 september. Tijdens het onderzoek werd in de koffer een stoffelijk overschot gevonden. Wie het levenloze lichaam is en waarvan de persoon is overleden, is nog niet bekend. Het assisenproces tegen de 48-jarige Chris van Haverbeke uit Waardamme nadert zijn ontknoping. De aardappelboer die bracht in 2022 zijn 2 dochtertjes om het leven en staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. De assisenjury heeft hem over de hele lijn schuldig bevonden. Het Vlaams rood-bruin bier, dat vooral in West-Vlaanderen wordt gebrouwen, krijgt een Europese beschermde status. De Europese Commissie erkent daarmee de kwaliteit van het bier. Producenten die zullen het product daardoor beter in de markt kunnen zetten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het rustig, er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen zaterdag begint lokaal dan met mist, maar daarna wordt het meestal zonnig. Zaterdag is het zo'n 17 tot 21 graden. En overmorgen zondag krijgen we eerst op veel plaatsen lage wolken, nevel en mist. En daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima van 17 tot 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

0: Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen.

0: Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Max Werner en Rain in May, al hebben we dit jaar daar niet zoveel van gemerkt. Volgens Mark van der Anst is het nu de moment om je covid-vaccin te laten zetten en het festivalterrein in Dranouter wordt omgetoverd tot een winterpark. Bij ons gaat alles zo'n normale gangetje en wij gaan beginnen aan onze rotonde van vrijdag. Welkom.

Gisteren zat hij nog aan de tafel bij Gert om zijn nieuwe album voor te stellen en wij draaiden hem even op de radio. Vuur in Vlam, dit was Niels de Stadsbader. Zijn er nog zekerheden in de wereld? Tijdens de executie van Christa Pike zou het volledig misgelopen zijn. De ter dood veroordeelde Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleek niet overleden te zijn. Ze werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis om haar te behandelen. De autoriteiten van Tennessee hebben intussen bevestigd dat de ter dood veroordeelde Christa Pike nog leeft, maar dat ze wel in kritieke toestand is. Of de handeling nog zal herhaald worden, is niet duidelijk, want je kunt volgens de wet niet 2 maal geëxecuteerd worden voor dezelfde feiten. Hit it.

De Lierse rockband Triggerfinger en I Follow Rivers. Trouwens, mocht je ze live aan het werk willen zien, ze staan op 7 november in de Kortrijkse Stadsschouwburg. Tickets kun je kopen via tickets.schouwburgkortrijk.be. En dan ben je erbij op 7 november om 7 uur. En dit is uit de oude doos.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infrarood

Ook alweer een nummer van vorig jaar. We zaten in de subway van Chapel Rowan. Susan en Freek brengen op 13 november hun nieuwe album uit. Het heet Pijnstiller. Het album is ontstaan in een periode dat ze het slechte nieuws over Freek moesten verwerken. Daarom zijn er gebeurtenissen van anderhalf jaar ook verwerkt in de songs. Het belooft een mooi en vooral uit het hart genomen album te worden. Trouwens is de gelijknamige single nu al te beluisteren via Spotify. En dit is Chicory Tap.

We kennen ze vooral als mannen met helmen of maskers, het Franse popduo Daft Punk, die in 2001 in de hitparade stond met dit nummer One More Time. En nu 5, 6, 7, 8, het is tijd voor Steps.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.

Nathalie Imbruglia en Upside Down. Wie een huis koopt, heeft recht om zaken in het compromis te laten opnemen. Drie essentiële zaken zijn bijvoorbeeld opschortende voorwaarden. Wanneer u bijvoorbeeld geen bouwvergunning krijgt of een lening rondkrijgt, dan kan het akkoord zomaar kosteloos ontbonden worden. Ook kun je de tijd tussen compromis en het verlijden van de akte laten bepalen. Nu staat dit maximum op 4 maanden, maar dit kan worden aangepast. En ten derde, zorg steeds dat je de nodige certificaten hebt. Keuringsattesten, EPC-certificaten, bodemattesten, noem maar op. Een hele oefening, maar het kan je heel wat moeite en geld besparen. Dit zijn onze kreuners.

Eddie Money en Take Me Home Tonight. En dit zullen we doen, want onze aflevering van de Rotonde voor vandaag 2 oktober zit er weer helemaal op. Onze collega die neemt het allemaal van ons over en wij gaan er vandaag uit met Alex Warren en Carry You Home. Graag tot volgende week maandag. Wow.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De Vlaamse regering schrapt de jaarlijkse bijdrage aan 3 bibliotheken. Het gaat om 1 miljoen euro voor de werking van de boekentoren van de UGent, de Conscience Bibliotheek in Antwerpen en bij ons op de Openbare Bibliotheek in Brugge. De stad Brugge krijgt de komende jaren 30 miljoen euro minder van Vlaanderen. Dat staat in het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Het stadsbestuur bekijkt daarom of de belastingen alsnog omhoog moeten. En Brugge wordt als grote stad relatief zwaar getroffen. In Meessen is burgemeester Sandy Evraar alvast niet van plan om de belastingen te verhogen. Het Vlaams rood-bruin bier, dat vooral in West-Vlaanderen wordt gebrouwen, krijgt een Europese beschermde status. De Europese Commissie erkent daarmee de kwaliteit van het bier. Producenten die zullen het product daardoor beter in de markt kunnen zetten. Het assisenproces tegen de 48-jarige Chris van Haverbeke uit Waardamme nadert zijn ontknoping. De aardappelboer die bracht in 2022 zijn 2 dochtertjes om het leven en staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. De assisenjury heeft hem over de hele lijn schuldig bevonden. Aan het station van Brugge heeft de politie opnieuw 5 jongeren opgepakt. Al enkele dagen is er onrust door jongeren die er na schooltijd samenkomen om een ruzie uit te vechten. De politie die blijft nog de hele week met extra agenten aanwezig. De verantwoordelijken van het Bakkerijmuseum in Veurne, het Ypermuseum in Yper en het Passchendaele Museum in Zonnebeke die reageren furieus op de besparingen van de Vlaamse overheid. Volgens schepen Emily Talpe van Team Yper gaat het om een echte amputatie van hun werkingsmiddelen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het rustig, er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen zaterdag begint lokaal dan met mist, maar daarna wordt het meestal zonnig. Zaterdag is het zo'n 17 tot 21 graden. En overmorgen zondag krijgen we eerst op veel plaatsen lage wolken, nevel en mist. En daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima van 17 tot 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

0: Het lijkt misschien een beetje atypisch om op een vrijdag te beginnen met een plaatje over de Monday. Laat ons vooral nog niet over die maandag gaan piekeren, vrienden. Maar kijk, het was nu eenmaal een plaatje uit de jaren 80 die een grote hit was voor de Bengals. En Manic Monday is een plaatje dat we heel graag nog wel eens terug horen natuurlijk. Ook op een vrijdagnamiddag, even over de klok van 4 bij het begin van een nieuwe aflevering van De Spits. Dankjewel Luc voor de rotonde. Wij zijn dus in elkaars gezelschap tot aan het seintje van 17 uur. Zo simpel is dat. Een uurtje lang gaan we spitsen met elkaar. En dat op deze 2 oktober alweer. Op deze vrijdag, de laatste werkdag van deze werkweek, vrienden. En vandaag is het ook eigenlijk de nationale of de internationale dag zelf van de geweldloosheid. Want de Verenigde Naties riepen 2 oktober in 2007 uit tot de internationale dag van de geweldloosheid. De datum werd gekozen omdat Mahatma Gandhi op 2 oktober van het jaar 1869 werd geboren. Het is een weetje waar je mee heel gerust kunt uitpakken zo dadelijk aan de avondmaaltafel of om het weekend helemaal in te zetten. De Bengals hebben we gehad. Teddy Swims die staat klaar met Mr. Know It All.
1: Melinda FM.

helemaal gedraaid tot aan het gaatje, zoals dat mooi heet natuurlijk. Hè. Een plaatje uit de jaren 90 van deze Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door hier bij Melinda FM. Ja, ik had het daarnet al over Gandhi natuurlijk. Nu, Gandhi maakte van geweldloos verzet een belangrijk onderdeel van zijn politieke en maatschappelijke filosofie. De VN gebruiken zijn verjaardag daarom jaarlijks als aanleiding om aandacht te vragen voor vrede, verdraagzaamheid en geweldloosheid. En geef toe, vrienden, in de wereld van vandaag hebben we daar broodnood aan natuurlijk. Ja, kijk, moesten al die grote mannen dat toch maar eens opnieuw een beetje opgefrist krijgen. Het zou misschien iets kunnen helpen aan de situatie waarin we dat van vandaag een beetje moeten gaan leven. Maar kijk, gelukkig maar is er nog muziek en wordt elke moment toch nog, elke dag zelfs, nog een beetje mooier. Daarover zingt Davy Gillis.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

was meteen ook het sluitstuk van een drietal die ik op je losliet. Te beginnen met Shepherd met Geronimo en daarvoor nog David Guetta met Think of Me. En dan The Real Thing uit 1976 met deze klassieke natuurlijk. You to me are everything. Een weekendgevoel dat al stiltjes aan begint op te borrelen natuurlijk. Dankzij onze muziek hier bij Melinda FM. Nu eerder deze week had ik het ook al over de verjaardagsshow van Danny Diego moet ik eigenlijk zeggen. Onze sympathieke Nederlandse vriend natuurlijk die hier in Vlaanderen het bijzonder goed doet. Wel, hij viert zijn verjaardag op 17 oktober. Doet dat natuurlijk met heel veel fans. Maar wil ook een familie, een gezin zeg maar, die het minder goed heeft, een keertje in de watten leggen. Ken jij een gezin waarvan je denkt van, god, die mensen zouden het toch wel eens verdienen om eens een namiddag of een avondje alle zorgen te vergeten? Wel, op de kosten van Danny Diego zou dat kunnen. Tenminste, als jij dat gezin aanmeldt. Dat volledig discreet gebeurt natuurlijk. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Je kan je aanvraag richten naar de mensen van het management van Danny Diego, dat is aanvraag@showfacts.be. Doen, zou ik zeggen, als je zo'n gezin kent. Goed, terug naar de muziek, hè. Ja, ja. Thunder in my guard again. Dit is Mac samen met Leo Sayer.

0: Het deed de sfeer van de jaren 90 weer helemaal herleven hier op deze vrijdagmiddag, vrienden, met de Culture Beat, inderdaad. We zaten midden in de jaren 90 met Inside Out. Wist je trouwens, vrienden, dat deze 2 oktober ook de internationale dag is waar aandacht wordt besteed aan het welzijn van landbouwdieren? Die dag valt bewust samen met de verjaardag van Handy vanwege zijn verbondenheid met geweldloosheid en dierenwelzijn. Eentje om te onthouden. Die 2 oktober blijkt dus inderdaad toch wel een belangrijke dag te zijn. En wat ook belangrijk is, is dat de Kids with Buns klaarstaan met Best Friend. Zometeen hier bij Melinda FM.
1: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits bij Melinda FM.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Het bracht ons nog eens terug naar de jaren 80, 1984, met deze van Nick Lowe en Half a Boy and Half a Man. Zeg, ik heb ook nog tussendoor een leuk weetje voor de muziekliefhebbers onder ons. Want wist je dat Sting werd geboren op 2 oktober 1951? Zijn echte naam die is Gordon Matthew Thomas Summer. En de bijnaam Sting kreeg hij omdat hij tijdens optredens ooit vaak een zwart-geel gestreept shirt droeg dat hem deed denken aan een hommel. Sting, ja, ook alweer iemand die uit de jaren 50 stamt natuurlijk, vrienden, maar die dankzij de Police bijvoorbeeld ook heel wat leuke nummers heeft geproduceerd. En dat mag je nog een tijdje doen, hè? Ja, toch wel. Goed, Talk to You, dit is Another 45 Ultra.

Laat ons maar hopen dat het bij fictie blijft natuurlijk. En Doe Maar hoorden we met De Bom. En dat was ook alweer eentje uit de jaren 80. Waarmee ook naar het einde zijn aan het lonken van deze aflevering van De Spits. Meteen ook de laatste voor deze werkweek. Afspraak is het dus maandag aanstaande voor een nieuwe aflevering van De Spits. Eerst en vooral wens ik jou een heel fijn weekend toe natuurlijk. Maar blijf bij ons hangen hier bij Melinda. We hebben heel veel leuke muziek. Straks ook met de Turbulentieshow. En wij gaan eruit met The Christians. Harvest for the World. Heel graag. Tot maandag!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Chris van Haverbeke krijgt levenslang en moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de Assize jury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoordde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De Assize-voorzitter sprak hem rechtstreeks toe.
2: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
1: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is opnieuw vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar heeft niets gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort Dirk van de Zanden van de politie.
3: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
1: Gisteren werd ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel. Ook in de provincie Antwerpen is dat. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Amerikaans president Trump dreigt er eerder mee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier geen olie uit die reserves gehaald zou worden. Een record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 4 astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel. Het is wel geen wereldrecord, want de Russen deden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij dat ISS te geraken. En het laatste originele lid van de Antwerpse band The Strangers is overleden. Jan of John de Wilde was 93. Hij was ook een van de oprichters. The Strangers scoorde in de jaren 70 hits met covers van internationale nummers zoals Schelen van der Linde, Bij de Rijkswacht en O, mijn blauwe geschelpte. Er leeft nu nog maar 1 lid van The Strangers, Ernest Nest Adriaanse, maar die was er niet van in het begin bij. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht is het vrij helder, minima rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening?

0: Of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: FM Airplay van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geerts is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single slaat Alex Carlier de handen in elkaar met Jasper Erkens.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Second Life.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerque.fr.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Gemengde reacties nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouder.
2: De kinderen komen er niet mee terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
3: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan, de adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
1: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
4: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
1: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siamel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
5: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken, dankjewel.
6: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
7: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag de vrijspraak.
6: U was erbij, hè? Dan heb ik dat gezegd, hè?
1: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
8: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
1: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent.
1: Karen Willen.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Brieven en pakjes versturen met piepering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, het gebeurde zoals verwacht een meerderheid tegen oppositie.
2: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen, bijvoorbeeld. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijven SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
3: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
1: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholieren...
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

Confession of the Groom.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht. Yeah.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.